0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markesower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

came wandering by and lost in a sigh.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
1: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
0: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
2: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
0: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
1: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
0: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
1: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
0: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
0: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: cut holes, but we carry on.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig in het westen van Duitsland is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is een Gouda station.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten. De rest van de files levert minder dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Zee. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Horen nu wel 10 minuten oponthoud. Verderop bij knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda zowel als op de hoofd- als de parallelbaan 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook al 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 20 minuten vertraging. Door een ongeluk een kwartier extra reistijd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Ook op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je nu 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in de Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet is de vertraging ongeveer 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook nog ruim 5 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Moordrecht is het oponthoud ook nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
4: Gouwestad.
5: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.

0: plaat die gewoon niet had moeten bestaan natuurlijk. En laten we eerlijk zijn. En op een dag als vandaag besef je het dan maar eens des te meer hoe fijn het is om in vrede en vrijheid te mogen leven. Maar je voelt wel de dreiging van alles om ons heen. En het is duidelijk ook maar weer om vandaag te beseffen dat deze plaat er echt wel toe doet. War, what is it good for? You're the Edwin Starr aan het begin van deze Listen to the Music.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe Listen to the Music hier bij Gouwe Stad Radio op deze bevrijdingsdag, dus de 5e mei 2026. Misschien ben je wel naar een festival geweest vandaag, of heb je gewoon lekker kunnen genieten ook van een vrije dag. Nou, wij zorgen ervoor dat we de dag nog een beetje verlengen met lekkere plaatjes voor jou in een uurtijd tot 7 uur vanavond hier op de radio gedraaid. Dit is Another and 45 Ultra and Talk to You.

lekkere muziek dit van een Nederlands collectief. Samen met Amerikaanse DJ werken ze samen Another and 45 Ultra. Je hoorde Talk to You hier in Listen to the Music op de radio. Een beetje het geluid toch wel van het voorjaar van dit jaar, van 2026. Dit is Aha and the Sun Always Shines on TV, maar ook wel op de radio hoor, kan ik je verzekeren.

Het fantastische album uit het einde van de jaren 80. Niemand in de stad, daarop stond ook deze. Ik kan het niet alleen, Jorden de Dijk. Hier in Listen to the Music. En daarvoor draaiden wij nog muziek van A. En ook uit de jaren 80 was die plaat afkomstig. Jorden The Sun Always Shines on TV. Zometeen is het tijd voor Leg de Link. Eerst nieuwe muziek van Mama.

is dit lekker of is dit lekker? Het is splinternieuwe muziek. Zo klinkt het in ieder geval niet. Het klinkt echt alsof het uit de jaren 70 komt. Maar het is de nieuwe van Mama's Gun. En die plaat heet Joy. En als je houdt van Young Gun Silver Fox, dan vind je dit waarschijnlijk ook wel lekker, hoor. Want het is Andy Platt die je hoort. Dezelfde stem

Die ze juist draaiden hier op de radio in Listen to the Music. Nu iets heel anders, namelijk tijd voor twee platen achter elkaar die ik alvast zorgvuldig voor je heb uitgekozen, want er is namelijk een bepaald verband te ontdekken tussen de komende twee platen. En aan jou de taak om te kijken of jij kan ontrafelen wat de link is tussen de komende twee nummers. Succes!

Ja, er werd een beetje wat afgelogen in de link van vandaag die ik zocht. Dat was natuurlijk als eerste Black Eyed Peas en Don't Lie. En die werd gevolgd door deze van Fleetwood Mac, You're the Little Lies. Als je nou een keer een leuke suggestie hebt voor dit onderdeel, voor Leg de Link, dan is die altijd van harte welkom. Help mij ook een beetje mee met de samenstelling van het programma. Vind ik leuk, dat kan naar listentothemusic@gouwenstad.nl worden gemaild. Dus listentothemusic@gouwenstad.nl voor jouw suggesties voor Leg de Link. Ik zie hem graag een keertje tegemoet en misschien komt hij dan wel een keertje voorbij in dit

Wat een hele lekkere track is dit. Daar krijg je toch wel echt zin van in de zomer als je deze hoort. De Bassa. En ze komen uit Noorwegen. En dit was Magnetic hier in Listen to the Music. We gaan naar 1983 toe met deze plaat van de Maisonette. Volgens mij echt een eendagsvlieg, want daar heb ik nooit meer wat van ze vernomen. Je hoort Harding Avenue.

0: dat is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix.
0: Listen.

0: geschreven door Ashford & Simpson. En de uitvoering van Diana Ross is ook bekend. Maar dit is dan wel de meest legendarische, meest fijne uitvoering wel, vind ik zelf, van Ain't No Mountain High Enough. Door de Tammy Terrell en Marvin Gaye.
1: De vergeten plaat.
0: Het is tijd voor De Vergeten Plaat. We gaan op zoek naar die pareltjes uit het verleden die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat is soms hartstikke jammer, want er zijn platen die wel meer airplay verdienen. Nou, wij kunnen er niet gewoon een klein stintje aan bijdragen door die plaat dan in dit geval uit de mottenballen te trekken en opnieuw een keertje te draaien hier in dit programma. Dat doen wij altijd met veel plezier. Vandaag gaan we naar het jaar 1990 met een plaat van een dame die haar succes al had verdiend met een band waarin ze zat, de band The Bangles. Ik heb het over Susanna Hoffs. Zij was de zangeres van The Bangles en natuurlijk ook de leadzangeres, de meest bekende stemgeluid dat ze had in die band. Maar ze had ook een aardige soloplaat gemaakt in het jaar 1990. When You're a Boy, zo heet dat album. En de meest bekende single daarvan, dat was de eerste plaat die van het album uitkwam. My Side of the Bed. Die plaat hoor je vandaag als De Vergeten Plaat. Dit is Susanna Hoffs.

De eerste soloplaat van Susanna Hoffs, haar debuutalbum, daarop stond deze single, My Side of the Bed. Die hoorde je vandaag als de vergeten plaat. Een plaat uit 1990 dus hier in dit programma. Ook weer toegevoegd aan het lijstje, wat je kunt vinden in Spotify. Zoek even op de vergeten plaat. Dit is de nieuwe muziek. Het is de nieuwe plaat van Ruben Heijn. I don't know.

Ja, zo klinkt hij ook. Het is een beetje John Mayer-achtig, deze van Ruben Heijn. It feels right here in Listen to the Music. Komt ook binnenkort een nieuw album van de maand. Dit is Toto en Rosanna.

0: Van die succesvolle plaat die ook meerdere Grammys kreeg, het album met daarop onder andere ook Africa. Het was het vierde album van Toto, Four, zo heette het. En daarop stond natuurlijk ook deze Rosanna. Je hoorde hem als een de laatste van vandaag in Listen to the Music. We gaan er vandoor en we sluiten altijd af met een hele fijne remix uit het verleden. Vandaag een mix gemaakt door Steve Anderson, de Steve Anderson DMC remix van een plaat uit de jaren 70. We are family, dit is Sister Sledge. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
1: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
0: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, de opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio. Going Underground. Going Underground. Het andere alternatief.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground. Aflevering 1391 van vrijdag 8 mei 2026. Die we aftopten met de band Lucky Break. Die wachten vandaag een nieuwe plaat uit die Meditate. En daarvan hoor je het nummer Dark Light. En dat is het begin van deze uitzending die verder voor het grootste deel te gewild is met een live gast. Danny van der Wielen. Toen ik hem leerde kennen was het in het kader van de Goudse Popdag die in februari plaatsvond. Ik wilde toen spelen in de Goudse Schouwburg met complete band. Maar wat blijkt, ja, vakantieperikel, ik ben net geweest, maar de meeste van zijn bandleden zijn op dit moment dus wel met vakantie. Dus dat betekent dat hij in zijn eentje zit. Maar dat mag de pret niet drukken. Misschien is het al juist wel wat puurder, wel wat mooier. We gaan eens luisteren. Ik geef hier gewoon een aantal microfoons aan Danny. Ik zou zeggen, hier is live in Going Underground, Danny van der Wielen.
1: Yes, dankjewel.

0: Voor niks, wij gaan even een vraagje. Zou je even die plopkap toch op je microfoon kunnen zetten?
1: Toch wel. Dan?
0: Ja, toch wel. Het is, ja. Ik dacht even van, we gaan kijken hoe je doet. Maar...
1: veel geplopt.
0: Ja. Ja, het is net iets te veel. Ik kon net iets te veel ademhalen. Dus
1: dat is niet fijn, nee. Oké. Kijk, dankjewel.
0: Ja. Nou, het is zo dat microfoons die pikken vrij veel dingen op. En de ene microfoon die is dan net wat minder gevoelig voor de... en dan net wat meer. Dus vandaar dat we nu even een...
1: kijk.
0: Kappertje erop zitten. Goed, je krijgt alles weer terug. Ik hou mijn mond gewoon weer. Hier is live verder nog Danny van de Wielen.
1: Yes, we gaan gewoon verder. Volgende nummer is Silver Lining.

0: Okay.
1: Ik ga even omstemmen. Dat hoor je natuurlijk. Een tijdje geleden had ik een foto geplaatst op Instagram. En toen werd ik benaderd door de mensen achter de Telefoon van de Wind. Ik weet niet of dat bekend is. Dat is een telefooncel bij Goudasfalt. En dat is een... ik zal even die stemming goed zetten eerst voordat ik mijn verhaal vertel. En die Telefoon van de Wind, dat is een concept uit Japan. En dat is een manier voor rouwverwerking. En die telefoon, daar kun je bellen met dierbaren die overleden zijn. En dat is ook in Gouda dus. En ik had daar een foto bij geplaatst, niet wetende wat het was. En toen kreeg ik een DM op Instagram van, hey, weet je wat dat is? Ja, nee. Ik kreeg dat verhaal uitgelegd en dacht, dat is echt super mooi. Tegelijkertijd kwam ook de vraag van, Danny, wil je daar dan ook een nummer opnemen? En toen dacht ik van, ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. En ik heb ook een nummer wat er heel erg bij past. Het volgende nummer is ook een nummer wat ik heb geschreven om iemand die er niet meer is. En de dromen die ik had waarin die persoon er wel was. En dat nummer heet Footsteps.

0: Een slok water.
1: Moet ook gebeuren.
0: Volgende liedje schreef ik in minder dan een week volgens mij. In september stond ik met mijn band, die er nu niet is, die in het buitenland zit, stond op de verwondering. En een paar dagen daarvoor schreef ik in één keer een nummer. Ik dacht van, dit vind ik echt een heel fijn nummer om eigenlijk ook op die verwondering te spelen. Dus een paar uur voordat de verwondering begon, kwamen die vrienden naar me toe, van mijn bandleden, om nog even een uurtje door te spelen. Toen zei ik van, hey, luister eens, dit nummer gaan we vanavond spelen. En dat is Time.

Ik speel vandaag vooral eigenlijk eigen liedjes. En ik heb één liedje wat niet van mij is, wat ik vandaag speel. Dat is het volgende nummer. Het is een band uit Estland die sommigen nog wel zullen herinneren, sommigen niet. Ik denk 10 jaar geleden waren ze best wel populair. Ze heette Arrowhead and the Two Dragons. Heeft me toen de tijd best wel geïnspireerd. En één nummer heeft me altijd achtervolgd. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik verwerk het gewoon in mijn set. En het nummer heet Sailor Man.

0: En dat was Danny van de Wielen hier live in Going Underground. Hij is nog steeds, Hey, super bedankt dat je wilde komen. Echt heel leuk, heel gaaf.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Leuk.
0: Ik zal even de galm uitzetten, dat klinkt wat leuk als je praat.
2: Oh ja, kijk, zo klink ik echt.
0: Ja, nee, precies daarom. Dus ik denk van dat ja, met galm erbij is dan nog een beetje ja, afstandelijk, zeg maar.
2: Eens, ja.
0: Ja, precies, ja. Hey, wanneer ben jij begonnen met muziek maken?
2: Poef, dat is al even geleden. Ik denk inmiddels alweer bijna... Nou, echt toen ik kind was, maakte ik al muziek. Dus ik ben begonnen met viool spelen, zoals denk ik heel veel kinderen. 4 jaar gedaan. Ik speel nu trouwens weer viool. Ook de plaat ingespeeld, dus dat is leuk. Maar toen ben ik mijn 15e weer begonnen. Dus inmiddels is het al 20 jaar geleden. Ik ben begonnen met gitaar spelen en in schoolbandje en zo zitten. En sindsdien eigenlijk nooit echt gestopt meer.
0: Nee. Maar het moet zeggen dat toen de popdag er kwam, dat toen hoorde ik eigenlijk eerlijk gezegd voor het eerst van je. Dus,
2: ja. Ja, ik heb het een tijdje rustiger aangedaan. Ik heb een tijdje in bandjes gezeten. Ik kom oorspronkelijk niet uit Gouda. Ik woon nu 6, bijna 7 jaar in Gouda. Maar daarvoor was ik wat actiever. Toen heb ik in 2 bands gezeten, Gifter en Paper Day. En daar eigenlijk de hele tijd mee gespeeld door het hele land. Nooit in Gouda. En op een gegeven moment ging ik in Gouda wonen en toen stopten die bands. En niet tegelijk ons de beurt. En toen dacht ik van, weet je, ik ga het zelf doen in mijn eentje als singer-songwriter. Mijn eigen liedjes schrijven, deed ik daar ook al, maar dan in groepsverband. Ik ga dat alleen doen. Dus ik heb daar de afgelopen jaren, ik denk de afgelopen 3 jaar, een beetje aan gesleuteld. Van hoe doe ik dat dan? Hoe klinkt dat dan interessant voor bijvoorbeeld 40 minuten of een uur? Want het is wel wat anders natuurlijk dan met een band spelen. Eigenlijk het afgelopen... Ja, eigenlijk 2015 zijn we echt pas weer gaan spelen. Met bandleden erbij ook, ja.
0: Ja. En dat was in... Ja, en bedoel, je zijn eigen werk schrijven. Wanneer ben je daarmee begonnen?
2: Eigenlijk vanaf het begin af aan. Dus ik vind het op zich wel leuk om nummers van anderen te spelen. Maar ik ben daar gewoon niet zo goed in. Omdat ik niet echt soort van, ik doe maar wat. Dus als ik iets speel, dan wordt het iets. Dus dan wordt het altijd iets van mezelf.
0: Ja.
2: En dan schrijf ik liever mijn eigen liedjes.
0: Ja, precies. Dan hoef je, dus, maar dan hoef je de nummers in die zin minder eigen te maken.
2: Ja, precies. Dan ik vind het songwriting denk ik wel net zo leuk als optreden. Dus dat is voor mij wel de kern eigenlijk van het muziek maken. Het songwriten en uiteindelijk van een ideetje naar een nummer. Van een nummer naar een productie. En uiteindelijk die productie live heel op een hele leuke manier proberen te brengen.
0: Ja, precies. Dus gewoon zowel het schrijven als het aan anderen laten horen ervan. Dat zijn voor jou gewoon leuke dingen.
2: Zeker, ja. Ja, dat is de kern.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat voor muzikale invloeden heb jij? Of neem je bijvoorbeeld mee?
2: Ja, ik denk dat het met veel muzikanten is. Dat je dan gewoon de dingen die je luistert op dat moment, dat je ook inspireert tot bepaalde muziek. Dat is ook bij mij zo. Laatst luister ik best wel wat medium beeld geluisterd. Dat is niet zo heel bekend, maar dat is een beetje zo'n indie singer-songwriter. Klein beetje dramatisch ook wel. Dat vind ik heel gaaf. Ik ben met mijn producer ook gaan kijken van wat is nou een beetje een band die iedereen die soort van wat bekender is. Wat we als referentie kunnen gebruiken. Ook bij de opnames. En dan kwamen we ook wel op het oude werk van Coldplay bijvoorbeeld. Dus de Parachutes era. Ik dan over wat ik daarin ook wel vet vind. Of een Bon Iver is ook wel weer heel gaaf. Luister ik wat minder, maar je hoort daar wel invloeden van terug. Dus dat eigenlijk.
0: Ja, en is het dan zeg maar gewoon een beetje zeg maar de klank die je eraan spreekt? Of gewoon de structuur? Wat...
2: Het is een beetje een combinatie. Ik had laatst Noah Kahan heeft nu een nieuw album bijvoorbeeld. Dat vind ik echt heel lekker klinken. Maar dan ga ik weer wat meer naar die teksten luisteren. Denk van, het gaat allemaal over drank. Dat vind ik dan wat minder. Maar ik vind dan die sounds en die concepten van de nummers en de feel die erin zit zo heel, heel gaaf. Dus dat wisselt een beetje per muziek ook. Van de songwriting stijl van de Parachutes album van Coldplay vind ik bijvoorbeeld wel heel gaaf hoe ze dat doen. Hoe ze dan toch best wel op die albums zijn echt hele grote hits. Maar het is allemaal best wel origineel en er gebeuren best wel interessante dingen als je langer gaat luisteren.
0: Ja, en dat is, dan luister je daarna, ga je het een beetje analyseren. Ga je kijken van, goh, van dat zijn de leuke stukjes die ik doe. En dat,
2: Ja, dat zou bijna klinken als copy-paste. Maar wat ik meestal doe is dat ik heb mijn telefoon bij me altijd. En als ik een idee heb, dan neem ik het op heel snel. En als ik dan dingen ga uitwerken, dus dan neem ik meestal gewoon een week vrij op. En dan ga ik ergens op de hei zitten. En dan ga ik eerst de eerste paar dagen ga ik alleen maar naar dingen luisteren. Van ik denk van, hé, dat vind ik vette muziek met vette songwriting dingen. En dan kom ik ook op andere vormen van hoe je een tekst bijvoorbeeld schrijft. Dus dat je niet alleen maar vanuit jezelf schrijft, maar bijvoorbeeld ook van iemand anders. En hoe je daar dan die brug, steeds dat die omslag maakt in een nummer van dat iemand anders iets zegt en dat jij het dan zelf zegt, zeg maar. Dat soort ideeën kom ik dan. En dat, ja, dat is denk ik die inspiratie van andere muziek ook die ik dan heb.
0: Ja, dus dat je zeg maar gewoon het nummer niet zeg maar gewoon vertelt, maar het zeg maar gewoon een soort gespreksvorm brengt.
2: Ja, je bent daarin vrij natuurlijk als songwriter. Ja. Je kan een tekst schrijven omdat je heel erg rot voelt en heel erg je voel wel uit. Dat doe ik ook. Maar je kan ook een soort van denken van hoe schrijf ik een interessant, beetje gek verhaal waar je op het einde achterkomt van hoe het nou eigenlijk echt zit. En dat is denk ik het leuke van songwriting. Dat je hebt natuurlijk muziek, maar tegelijkertijd ben je ook een soort verhalenmaker. En daar kun je gewoon heel erg mee spelen. En daar heb je alle vrijheid in. En die probeer ik steeds meer op te zoeken.
0: Ja. En is dat ook iets zeg maar, wat ook gewoon buiten de muziek om bepaalde voorbeelden, bepaalde invloeden heeft op jou?
2: Als in niet muzikanten.
0: Bijvoorbeeld?
2: Ik heb dat ooit gezegd in een interview. Van alles wat ik dan. Alles wat op een gegeven moment in mijn hoofd gaat zitten. Wat me een beetje raakt. Dat probeer ik uiteindelijk in een soort van nummer. Of een soort van schets van de nummer te krijgen. Dus eigenlijk alle impactvolle gebeurtenissen in je leven. Of misschien niet eens mijn leven. Maar de mensen om me heen bijvoorbeeld. Dat ik daar dan van denk van. Hey, dat blijft me bij. En dit heeft die persoon gezegd. Laat ik dat vertalen naar een idee van een nummer bijvoorbeeld. Dus het zijn eigenlijk een soort van de alledaagse dingen die in meer of mindere mate een impact hebben. Ja.
0: Ja, precies. Maar het is niet per se autobiografisch geïnspireerd?
2: Wel geïnspireerd, ja. Dus ja. Het is ook wel de dingen die ik zelf meemaak. Dus het album, toen net volgens mij 2 maanden voordat ik de studio in ging. Had ik een best wel intense break-up. Dus dat was wel even dat ik dacht, dat heeft me wel voor die komende nummers die ook uit gaan komen, heeft daar wel een impact op gehad. Ja.
0: Ja. Oké, en je liet sprok het woord album even vallen. Is dat iets waar je nu op dit moment aan het werken bent?
2: Ja en nee. Wat ik heb gedaan is, ik ben in oktober de studio ingegaan. Eigenlijk november, moet ik zeggen. Tot en met nu eigenlijk. Dus nu liggen de nummers bij de masteraar. Mm-hmm. Dat zijn 7 liedjes geworden. Dat was eigenlijk een EP moest dat worden. Maar dat lijkt nu een mini-album te worden. En dat ga ik ergens het komende jaar uitbrengen. Maar ik begin met een aantal singles. En ik wil heel graag nog daarna een echt volledig album uitbrengen. Schrijven, uitbrengen. En ook fysiek uitbrengen. Ja,
0: precies. Ja. En dus heel erg over dat je met een band werkt, met een producer. Werk je nummers ook zeg maar, uit met de band en dat je dan daarna dat voorlegt aan de producer? Of is het gewoon meer dat je met de producer dingen uitwerkt en dat je dan zegt van tegen de band van dit is het ongeveer? Of?
2: Dat hangt er van af. Er zijn een paar nummers, volgens mij 2 nummers die echt wel iets meer in de studio zijn ontstaan. Maar eigenlijk was de band er wel eerder bij. Dus die band die betrek ik wel al heel snel erbij. En soms hebben ze ook wel echt wel, of eigenlijk altijd wel goede invloed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het nummer Fixes, wat ik als eerste heb uitgebracht in februari. Dat nummer dacht ik op een gegeven moment van ja, nee, ik voel het niet helemaal. Laten we hem schrappen. Ja. Dus toen zei de band van nee, Danny, deze moet je erin houden. En we doen het even zo en zo. En dan wordt dat wel wat. En toen ging we hem uiteindelijk met die band doen. En toen dacht ik van oh ja. Oh ja, shit, dit is wel echt een van mijn lievelingsnummers om te spelen ook. Dus je merkt wel dat die band wel, die schrijft dus, die arrangeert wel mee. Ja.
0: Ja, gewoon toch de magie van het band spelen, zeg maar, is dan toch weer.
2: En dan uiteindelijk dan moeten er keuzes gemaakt worden. Dan zegt iedereen, ja, Danny, jij bent de baas. En dan denk ik, shit, dat is ook zo. Ja. En keuzes maken is niet mijn sterke punt, maar soms met muziek gaat het wat makkelijker. Ja.
0: Ja. Heb je ook bepaalde klankbord daarvoor?
2: Hoe bedoel je het precies?
0: Dat er bijvoorbeeld mensen zijn die dingen laten horen en als zij dan zeggen van ja of nee of zoiets?
2: Soms wel. Dus de mensen in mijn omgeving hebben bijvoorbeeld al wel af en toe stukjes laten horen van de plaat. Nu is mijn producer, die heeft heel erg ook mee besloten van, ik zei eigenlijk tegen van ik wil 5 liedjes. En toen zei hij van ja, ik zou ze alle 7 opnemen, want zijn alle 7 goed. Dus dat soort mensen zijn wel echt klankborden voor mij. En ik wil er ook wel wat meer mee gaan doen. Dat ik ook meer niet alleen mensen in mijn omgeving of de industrie bij betrek, maar ook gewoon mensen in de stad betrekken bij de muziek die ik maak en de verhalen die ik schrijf. Dat lijkt me heel gaaf om op die manier te schrijven.
0: Ja, en in welke zin mensen uit de stad? Gewoon dat je gewoon, zeg maar, op straat gaat spelen en dan aan mensen feedback vraagt of zo?
2: Het is nog een idee, maar dat is wel iets wat ik aan het uitwerken ben. Is om op een gegeven moment in het najaar een soort sessie te organiseren. Waarin ik mijn nieuwe muziek kan spelen met band. En dat ik dan mensen uitnodig. Of iedereen die wil komen om alvast te luisteren naar de soort van halfproducten. Om mee te denken en feedback te geven. Ja, dus ja. Dat is wel iets wat in mijn hoofd zit al een tijdje. Ja. Het lijkt erop dat ook echt gaat gebeuren.
0: Ja. Ja. En ja, dan vraag ik me alsof, heb je dan niet het gevaar dat je dan, zeg maar, muziek gaat schrijven om de mensen te pleasen, dat het dan minder gewoon je eigen ding is?
2: Dat als ik me helemaal laat leiden door wat mensen of ik heb geen label, maar een label zou zeggen of. Dan gaat het daar wel weg van, denk ik. Maar ik denk toch altijd wel dat de keuze die ligt altijd bij mij. Dus het is denk ik vooral de inspiratie die je daaruit haalt. En ook wel de... ik denk de inspiratie en wat ik met bijvoorbeeld met Marien Dorlijn had, mijn producer, was dat hij had best wel wat ideeën. En ik had zoiets van, ja, laat maar komen. Ik heb hem niet voor niks gevraagd. Ik vind hem een fantastische muzikant, dus let's go. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ik had wel bedacht van, ik wil dan met hem werken, zodat hij zijn invloeden erop kwijt kan. Ja. Dus ga ik dat ook niet per se remmen. Maar op een gegeven moment dan twijfelen we en dan moet ik alsnog die knoop doorhakken. Ja.
0: Ja, en dan denk je dat het publiek daar wat meer zicht op heeft, zeg maar, of niet?
2: Ja, ik denk dat het publiek wel mooi kan meedenken. En ik vind het juist wel heel inspirerend hoe andere mensen naar mijn muziek of ook tegen andere dingen aankijken. Ik heb ook wat twee gasten, jonge gasten van begin 20, die meedenken over het creatieve concept. Dus de beeldtaal en het beeld erbij en zo. Ik vind het heel leuk waar zij mee komen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat inspireert heel erg. Ja.
0: Dat zijn dingen die allemaal op je site kunnen vinden. Hoe, als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, ik heb een website, dannyvandewielen.nl. Dat is, daar kun je ook via die plek kun je bijvoorbeeld naar mijn Spotify. Daar heb ik nu één nummer staan. Ik heb een Instagram, vind ik zelf heel actief. Ik heb een Facebookpagina en ook op TikTok ben ik actief. En daar post ik zo nu en dan content. En als mensen me in het echt willen zien, dan moeten ze heel vaak in de binnenstad van Gouda gaan zitten, want ik loop hier best wel vaak. Maar als ze me willen zien optreden, dan is het eerstvolgende optreden op 29 mei in de SOAT. Wat mijn allereerste optreden is, waar ik zelf ook op de poster sta. Dus wow. Dat is heel veel zin in.
0: Precies. Ja. Dus 29 mei in SOAT. En meer informatie op www.dannyvandewielen.nl. Hey, ik wil je super bedanken, want de tijd is er al zo'n beetje helemaal doorheen. Oh, ik heb nauwelijks meer tijd om de gast van volgende week te doen. Dit is Going Underground, aflevering 1391 van vrijdag 8 mei 2026. Volgende week komt de band Hyena terug. En daar gaan we nog even een paar seconden van luisteren. Hier hoor je dus... Nee, dit is niet het punt. Hier een stukje Hyena. Tot uit. We zeggen fijn weekend. Tot volgende week.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
3: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
5: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelden maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
3: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Halve Stad.
8: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
10: Halve Stad.
11: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
12: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
13: Nostalgische Gouwe Ouwe.
12: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

De Golden Oldies Revival. Luisteraars, van harte welkom weer bij de Golden Oldies Revival. Met achter de knoppen, daar zit hij weer. En hebben het over Remco Blonje. En wij gaan er weer een lekker uurtje van maken. Jullie hebben weer singles uitgekozen. Daar ben ik blij om. Twee foto's heb ik weer geplaatst op de social media. En met daarop zes singeltjes. Foto's van zes singeltjes. En jullie hebben weer gekozen. En daar ben ik blij om. Want dat kleurt en maakt het programma mooier dan dat ik dat alleen doe. Daar ben ik blij om. Bedankt weer voor jullie inbreng. En die singles komen dus aan bod. En voor de rest classics uit de 60s, 70s en 80s vooral. En natuurlijk de Beatles en de Beach Boys. Die kan dat altijd aan bod als ik hier achter de microfoon mag zitten. En we gaan door met deze lekkere swinger uit 1983. Een beetje een eendagsvlieg. Vliegen kunnen we zeggen. Tracy Ullman, Breakaway. Breakaway.

Ja, het was die luisteraars, dan hebben we het over Spender Ballet. En ik heb ook eens bekeken dat dit een van de eerste keren is. De eerste keer dat ik Spender Ballet, de eerste keer durf ik te zeggen, in de Golden Oldies Revival heb gedraaid. Dus ongelooflijk. Primeur dus. Deze kwam op nummertje 4 in 1983. En ze hebben natuurlijk nog Through the Barricades gehad en Gold. En die twee laatste staan nog steeds in de top 2000 en True dus helaas niet meer. We gaan naar de eerste single en gekozen door Gerard Rappard. En daar ben ik weer blij om, want ja, een van mijn favoriete groepen. En ze waren in de 70 jaren populair Jan Akkerman, Cas Lux, André Rijnen, Pierre van der Linden en later nog Rudy de Culio. Prachtige groep. Het is de schitterende stem van Casimir Lux. We gaan luisteren naar het door Lux geschreven To You. Kwam op nummertje 19 in 1970. En we vragen altijd even, kraakt die nog een klein beetje? Klein beetje, nog even.

0: mooi is dat. Later werd Jan Akkerman vervangen door Rudy de Culio en John Schuursma. En in die tijd Gerard Rappert koos dit singeltje. Ging ik ook met hem op zoek toen ze weer bij elkaar kwamen. Reunies in 2004 en 2010 van Brainbox. En dan gingen we ze ook weer bekijken. En Gerard Rappert is een groot fan ook van Cas Lux en Brainbox. En ze hebben hier natuurlijk ook opgetreden. Tenminste, Cas Lux met een deel van de formatie hier in de Gouwestad TV-studio. En dat hebben we opgenomen. En dat was ook mooi. Dus ja, die herinnering blijft, zeggen we altijd maar. We gaan naar de Beatles natuurlijk. Als ik hier achter de microfoon mag zitten, dan doe ik altijd graag. Heel graag. En de Beach Boys. En om met de Beatles te beginnen, dat is een speciale versie. En de Beach Boys ook trouwens, dat is een live versie van de Carnegie Hall. De Carnegie Hall uit 1972 van het album Sailor Sailor, wat pas uitkwam. 1972. Dat kwam pas uit in, ik denk 2 jaar terug ongeveer, in een hele mooie dubbelklapper. En de Beatles die maakten verschillende versies van Across the Universe. Een nummer geschreven natuurlijk door John Lennon. Ja, hij maakte een beetje ruzie met zijn toenmalige echtgenoot in 1967, Cynthia. En na een ruzie schreef hij dit nummer in 1967. En hij nam ook een versie op, maar het verscheen pas op Let It Be natuurlijk in 1970. Dit is een versie uit 1968 die we gaan horen. Van 3 minuten en 18. Dus eerst de Beatles met een iets afwijkende versie die je misschien gewend bent van Let It Be van Across the Universe. De Beatles met de tune ervoor.
1: Million Seller. Yeah, yeah, yeah. Here they are. Here they are. The Beatles.
2: You like Richie?

Ja, hoe mooi kunnen ze het live zingen. Ook Carl Wilson hoorde je natuurlijk al lead vocals hier met God Only Knows. We gaan naar de tweede single, gekozen door Jan Kok. Die zei, het maakt me niks uit, Sjaak, of je naar de A-kant of de B-kant neemt. Vind ze allebei even mooi. We hebben gekozen natuurlijk voor... Nou ja, natuurlijk. We hebben dus gekozen maar voor de A-kant, wist ik, Tell Me. En, of het is de B-kant, moet ik zeggen eigenlijk. En deze single komt uit 1964. En de eerste single, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards met z'n tweeën. En ze zeiden van ja, het is geen Motown-achtig plaatje. Het is gewoon een liedersliedje, pop. Nou, ik vind hem nog steeds mooi. Tell Me, Rolling Stones, lekker. Ja, zoals hij in de 60 jaren kon klinken. En hij kraakt ook. Geeft niks.

Ja, de volgende single is van een Engelse band. Ja, eigenlijk van een Engelse bandleider. Ja, die zat bij het Stiff Record label. Singer-songwriter, maar hij kwam telkens meer in de new wave scene terecht. En in 1976 bracht hij een song uit die wat kritisch was ten aanzien van het geloof. Ja, was ook lekker, als je hem nu hoort, ook lekker puntig, lekker swingend. En Rick Kustis die zei, ja, deze wil ik graag nog eens horen. Die heb ik zo lang en zo, ja goed, eigenlijk nog vaak in mijn kop zitten. En Hans Clement zei ook, ik heb hem een tijd niet gehoord, deze. Dus we gaan deze single draaien en we vragen, ja, kraakt hij nog een beetje uit 1976. Graeme Parker en The Rumour, Don't Ask Me Questions.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: Ja, luisteraars. En we hebben weer een single klaar liggen. En die werd gekozen door Remco Bologne. Het is een single uit 1967. En Nenneke de Recht. En we kwamen er eigenlijk achter dat we hadden Be With Me. Hadden we als single. Maar op de achterkant staat een nog mooiere eigenlijk. Ja, dat kan je niet zeggen. Want dat is een smaakkwestie. Maar we hebben in goed overleg besloten. Remco die heeft deze single gekozen. Die zei, ja, eigenlijk vind ik Eleanor vind ik ook mooi. Dat vind ik ook. En ik hoop dat Nenneke de Recht er ook mee akkoord gaat. Dat wij hebben gekozen voor Eleanor deze keer. Een iets grotere hit van de Turtles in 1967. En die gaan we nu draaien van single. Dus even kijken of die nog een beetje, ja, een beetje kraakt. Maar dat geeft niet. De Turtles. She'd rather be. Nee. Eleanor. Heel mooi.
3: You got a thing.

Ja, luisteraars, we gaan naar de vijfde single. En die werd gekozen door Paul Rijlaarsdam. En dat is een mooie van U2. En die is te vinden op het album Red Bull and Hum. 1988 kwam die op nummertje 8. Deze, Angel of Harlem.

luisteraars, het waren U2 van het album. Ik zei het al, Rattle and Hum. En ik zeg altijd de trio. The Unforgettable Fire. En dan Joshua Tree. En Rattle and Hum zijn wat mij betreft, en dat is mijn mening, de favorieten. Toen ging ik totaal om. En werd ik echt liefhebber en fan. Heb ik ze ook in de Kuip gezien in 87. Schitterend live concert. Toen ben ik echt van het gras geblazen, zou ik kunnen zeggen. We gaan snel door naar de volgende single. En die werd gekozen door mijn liefhebbende echtgenote. En dat is Cat Stevens. Joel van Rooij, zeker is Cat Stevens koos zij met Ben Apple Gas. En ja, dat is ook een swingende. Die gaan we weer eens een keertje horen. Tijd geleden. Kraakt ook nog. Daar komt-ie.

Ja, en ik dank aan Overkant voor de techniek natuurlijk weer. Remco Bologne. En morgen is hij er weer. En hebben een LP van Steven Stills. Een hele mooie trouwens. We gaan naar de Zombies uit 1968. This Will Be Our Year. Van Odyssey en Oracle. Prachtig plaatje.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 100.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.